Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers.

Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine...

levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet te glimlachen.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere

Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levende deel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat...

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: afkomstig van het album Made in Heaven, horen we Queen met You Don't Fool Me. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Laura Dern houdt woensdag een eertoespraak voor George Clooney tijdens de opening van het filmfestival van Venetië. De 65-jarige acteur ontvangt daar een gouden leeuw voor zijn gehele oeuvre als acteur, regisseur en producent, evenals voor zijn humanitaire inzet. Het festival, dat duurt tot en met 12 september, bracht de twee vorig jaar al samen in de film J. Kelly. Dolly Parton is vrijdag in besloten kring bijgezet op het Woodlawn Memorial Park in Nashville. Bij de uitvaart waren alleen naaste familieleden aanwezig. De zangeres, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed, rust in een crypte naast haar man Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. Fans kunnen ter plaatse een boodschap achterlaten in gastenboeken. De familie vraagt in plaats van bloemen om donaties aan Dolly Parton's Imagination Library.

van TenCC. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Gaan we nu verder met It's Alright, Baby's Coming Back. Een strakke synthpop en pop-rock single van het Britse duo Eurythmics. Bestaande uit Annie Lennox en Dave Stewart. Het nummer is

Jamaica, bam, bam. Zometeen het een actuele weeroverzicht hier bij de ochtendshow. Verder in het vooruitzicht Level 42 en U2. Met nu uit 76, Smokey en I'll Meet You.

0: weeroverzicht. Het is woensdag 2 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt de zon af en toe tussendoor, al zijn er in de noordwestelijke helft van Nederland en lokaal in België wat buitjes aanwezig. Vandaag blijft het op vooruit de meeste plaatsen in de Benelux droog bij 18 tot 22 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland onder een matige tot aan zee, vrij krachtige wind. Morgen brengt voor Nederland een vrij bewolkte dag met lichte neerslag die hoofdzakelijk het noorden treft. België lijkt de regen grotendeels te missen met een droge ochtend en hooguit een noordelijke bui in de middag. De temperatuur loopt bij een goed merkbare zuidwester op van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

weer een educatieve ochtend met The Lessons in Love van Level 42 uit 1986. Hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 2 september. Met onderweg muziek van Ed Sheeran en Camila Cabello, de Bee Gees. Rond kwart voor hebben we weer een track van onze artiest van de week, Akda en de Munnik en Linda Rodstedt. Je kunt het verwachten het komend half uur hier op jouw radio met nu Pride in the Name of Love van U2.

Sheeran, deze Bam Bam hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen weer de artiest van de week hebben klaarstaan. Tot die tijd hebben we een klassieker hier op de radio uit 1978. En dat doen we samen met de Bee Gees. We gaan een toontje hoger met Night Fever.

was Dan Leef Ik Toch Nog Een Keer uit 2007. Dit aanstekelijke en meeslepende nummer verscheen op het album Nachtmuziek, waarop Thomas Agda en Paul de Munnik weer lieten horen hoe verfijnd hun samenzang en tekstschrijven door de jaren heen waren gebleven. De song was 9 weken in de

ochtend show op deze waanzinnige woensdag 2 september. We gaan richting het tweede uur met zometeen als start Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Dit uur heb ik nog klaarstaan de Two Girls on the Fourth Floor met Come Take My Hand. We gaan eerst in 1990 met Love Has the Power. Hier is Toto.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het Radio
2: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

You Give Love a Bad Name van Bon Jovi bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 2 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de King of Pop, Michael Jackson, gaan we nu naar 1991 met Genesis. Hier is No Son of Mine.

0: Justin met Remember the Time. En daarmee is het kwart over geworden hier bij een ochtendshow. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Prinses Ariane is maandag begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Na het behalen van haar internationaal baccalaureaat in Italië keert de jongste dochter van het koningspaar terug naar Nederland voor deze zware opleiding, waarvoor slechts 11% van de aanmelders werd toegelaten. Ariane treedt hiermee in de voetsporen van haar overleden oom Prins Friso en voegt zich in Delft bij haar nicht Gravin Zaria. Sofia La Forteza reist volgende maand niet mee naar Nederland voor het Europese deel van de wereldtournee van Katzai. De 23-jarige zangeres slaat de optredens van 1 tot en met 17 september over, waaronder de show op 11 september in de Ziggo Dome, om zich op haar welzijn te richten. Omdat ook lid Manon Bannerman al sinds februari afwezig is vanwege haar gezondheid, treedt de internationale

De ochtendshow op deze waanzinnige woensdag met Nicole en Don't You Want My Love. Waar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Amateur. Tot die tijd een klassieker uit 1976. Trek je portemonnee maar open. Money, money, money. Hier is ABBA.

23 weken lang gelukt heeft in de top 40 en stationair blijven staan op nummer 4. Talk to You van Anatur featuring 54 Ultra. Wij gaan zo meteen naar het actuele ochtendshow weeroverzicht. Verder in het vooruitzicht Status Quo en John Travolta en Olivia Newton-John met nu een klassieker uit 76. Zener, hier is Girls, Girls, Girls.

0: Weeroverzicht. Het is woensdag 2 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend schijnt de zon af en toe tussendoor, al zijn er in de noordwestelijke helft van Nederland en lokaal in België wat buitjes aanwezig. Vandaag blijft het op vooruit de meeste plaatsen in de Benelux droog bij 18 tot 22 graden in België en 20 tot 22 graden in Nederland onder een matige tot aan zee, vrij krachtige wind. Morgen brengt voor Nederland een vrij bewolkte dag met lichte neerslag die hoofdzakelijk het noorden treft. België lijkt de regen grotendeels te missen met een droge ochtend en hooguit een noordelijke bui in de middag. De temperatuur loopt bij een goed merkbare zuidwester op van 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Macho Proposing uit 1980 van Status Quo trapt het laatste half uur af van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met onderweg de Commonords. We hebben zo rond kwart voor de geschiedenisboeken er weer bijgepakt voor de historische popnieuwsfeitjes. En gaan nu terug naar 1978, The Villain Crease. En dit was die grote titelsong, You're the One That I Want.

0: Coming on, Tristan, nummer 1 hit te scoren in 1986 met deze Don't Leave Me This Way. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij de ochtendshow. We gaan de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 2 september 1957. Piet Seeger bracht het lied We Shall Overcome ten gehore tijdens een viering in Tennessee, bijgewoond door Martin Luther King Jr. Het nummer groeide uit tot het ultieme protestlied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. 1976, Grandmaster Flash en The Furious Five traden op in de Audubon Ballroom in Harlem als eerste rap act ooit in een theater. Hiermee brachten ze hiphop van de straat naar het podium en introduceerden ze vernieuwende DJ-technieken. 1995, Michael Jackson schreef muziekgeschiedenis toen zijn nummer You Are Not Alone als eerste single ooit direct op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit unieke record onderstreepte zijn

tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 2 september 2026. We zijn er weer op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Patrick en Anders, Born to Be Alive. Maar we gaan eerst naar 1980 met Mono van de Monotones. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en zeg tot morgen, tot donderdag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wiegen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer, bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden
2: Radio
1: aan de kust
2: Amerika
1: tot zo'n 22 graden elders.
2: Verkeersinformatie.
1: Tot zover
3: dit is
1: het Radio
3: Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Een nummer uit 1985 van Madonna en The Gambler. Het is 6:06 en welkom bij je op de koffie. En mijn vraag is altijd, als je een bak koffie neemt, welke koffie vind jij het lekkerst? Nou, ik hou het maar lekker bij cappuccino. En Katy Perry, je hebt het over de Teenage Dream.

nooit echt een hele grote hit geweest. Dit van Snoop Doggy Dogg, Farrell en Uncle Charlie Wilson. You're a beautiful woman. Ja, oké. Gooi er dan nog een stukje achter. Hey. Nou, we gaan eens even naar een stukje andere muziek luisteren. En ik doe altijd even dit. En dat wordt er eentje van Danny Christian en B. Sanemuccio.

Nou, dan moet je toch wel een knap kerel zijn, hoor. Besane mucho. Ja, hij heeft hem ook een keer in een andere taal gemaakt. In het Duits, geloof ik. Danny Christian. Ja, Danny Christian is natuurlijk van Duits afkomst, ja. Ach, besane mucho. Leuk. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

In maart 2022 kwam dit nummer binnen in de Nederlandse top 40. Ja, na een aantal weken stond het op nummer 2. Voor 2 weken. Daarna zakte die even 1 plaatsje. En toen dachten ze natuurlijk van hij kon op nummer 1. Nou, toen bleef hij nog 5 weken op nummer 2 staan. En toen daalde het weer als een speer naar beneden. Dit nummer van Camila Cabello en Ed Sheeran. En bam bam. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Maar het is wel een heerlijk nummer. Dit is Matchy Wilder en de Kids in American.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar kleine files die opvallen. Op de meeste plekken gaat het hartstikke goed hoor. Op de A4 naar Amsterdam is één rijstrook dicht bij Zoeterwoude door een pechgeval. Er is maar één rijstrook dicht dus en de vertraging valt dus ook al mee. Ongeveer 10 minuten vanaf Leidschendam. En opnieuw druk op de A12 richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en momenteel 10 minuten.

0: Ja, ja, uit de tijd van de parties van de trends. House. En nog veel meer natuurlijk. The Party Animals. Echt zo'n plaatje waar toen de tijd veel pilletjes geslikt werden. Dat weet ik wel. We like the party.
1: Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Real to Real. En de met Stuntman. En I like the move it. Ja, dan had ik mij gehad, waar zal ik nou een lekker gezellig plaatje voor je gaan draaien? Move it. Ah, dat doen we met Robert van Emert. Hier is de Zandloopster. Oh, wat leuk.

aan iedereen weet natuurlijk wat pina colada is. Hè? Ja, ik niet, want ik drink geen alcohol. Robert van der Hemert en de zandloper. Oh, nu is het er. Ja joh, maak het ook uit. We lopen allemaal toch. Yes, Rebel, Rebel. Een lekker nummertje, een ouwtje van David Bowie. Zeg welkom bij Op de Koffie. Bij Radio Amerika uiteraard. En dat duurt tot 11 uur.

Kitty Grant and Glad to Know You. Even door naar Selena. Hier is de Time Bomb. Ja, we blijven gewoon een beetje in dezelfde stijl hangen natuurlijk.

It's a Time Bomb van Selena. Ja, we hebben nog een dame en die gaat het hebben over de policeman. Hier is Eva Siemens. Hey, Mr.

some Yerkes and Deals. De laatste voor dit uurtje heb ik klaarstaan voor je. En dat is Gabriel. Ah. Gabriella. Sweet about me.

0: 12 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Ja, ja, Eva Max. En de Kings of Queens. Lekker nummer. En dat allemaal aan het begin van het gedeelte tussen koffie en lunch. Het is 5 minuten over 11. We gaan het een klein beetje rustiger gaan. Ja, dat kan dan.

Nou, ik ben weer helemaal afgekoeld hoor, met Madonna. Live to Tell. Oh jee. Nou, we blijven wel een beetje in het rustige sfeertje hangen met Nelly Furtado. I'm like a bird. Ja, het is lekker nummer. Dat mag ik er wel even bij.

hoop niet dat je vleugeltjes gekregen hebt, Pornelli. I'm like a bird. Ja. Het zou wel leuk zijn als je kon vliegen trouwens. Dan wil ik eens een keertje van jou weten. Waar zou jij dan naartoe vliegen? Nou, ik weet het wel. Heel ver hier vandaan. Een nummertje van Topic en Baggy G.

The Magic Friends van Tool Unlimited. Ja, die hebben heel wat hitjes gemaakt, die Ray en Anita. Ja, oké, prima hoor. Bedankt. Lekker een stukje Nederlandstalige muziek. Van een welbekende DJ van 538. Edwin Evers met zijn band. Ik.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten.
2: Ja, en voor de verkeersinformatie hadden we natuurlijk Bruno Mars met Oh My Soul.
3: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
2: En dit is John Denver.

0: Thank God. I'm a country boy. Lekker nummertje van John Denver. En die kennen we natuurlijk van het hele bekende nummer van Vicalypso. Dat lekkere nummer. Ja. Deze dame nou. Ze is er niet meer, maar ze hebben hele mooie muziek gemaakt. Donna Summer. Die is de Wanderer.
1: Woke up this morning, I drove myself across

Lijkt me dat ik een klein beetje het weekendgevoel begin te krijgen. Dat zou deze kennen hoor, want ja, het is natuurlijk al woensdag en die week die wordt zo de middag gehakt. Dus ja, dat was 6. Uh-oh.

You can kiss my... Ja, wat zou ze dan even doen? Anne-Marie en Little Mix. Kiss my ass misschien? Kiss my lips? Ja, ik weet het echt niet wat ze ermee willen. Maar ik wil het ook niet weten ook wel. Dan moeten we hun zelf maar vragen. Lekker de gauw ouwe draaien, dat is het enige wat ik wil. Dave Edmunds, I hear you.

Ja, ja. I hear you knocking. Ja, ik hoorde je er net ook binnenkomen. Dave Edmunds. Een lekker nummertje van Sombre. Sombre. Yes, my body isn't ready.

Somber and my body is ready for you. Ja, ik had eigenlijk nog een aantal nummertjes klaarstaan, maar ik zie dat ik aan het einde van het uurtje tussen koffie en lunch zit. Dus ik heb er nog maar eentje en dat wordt er eentje van David Guetta en Sia. Yes, een hele mooie. En ik zou zeggen, tot morgenochtend. Dan ben ik er weer met een nieuwe op de koffie.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

als gisteren. Lieve luistervrienden. Muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. De man die doorbrak in 1958, Neil Sedaka. En de man die ook verder liedjes schreef voor tal van artiesten, waaronder Gene Pitney, Colin Francis, Tony Christie en ABBA. Zeg je ABBA? Ja. Voor ABBA schreef hij 1972 bij de muziek van Benny Andersen en Björn Elvis. De Engelse tekst van wat later Ring Ring werd van de Zweedse inzending van het Eurovisie Songfestival 1973. Ja, zo zat het. En niet anders. Cruising the Streets. Oh, dat lijkt wel dik zo, vrienden. Hier is de Boys Song Gang.

0: Dit mag je dan sowieso een Forgotten 45 noemen. Meer een Forgotten 12 inch in dit geval, lieve luistervrienden. De Boys Land Gang, je kent ze van Can't Take My Eyes Off You. En Ain't No Mountain High Enough. Was het een B-kantje? Of wel ook later een dubbele A-kant geweest. Cruising the streets van de Boys Town Gang.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En onder de vijfjarige studie leraaropleiding met succes af. En vertrok naar Antwerpen voor een theateropleiding. Hij schreef liedjes en hij zong. Wie was het?
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Stef Bos.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Williams met daarvoor Stef Bos, de kleinkunstenaar. Als je een kleinkunst doet in Nederland, heb je zo'n gouden harp te pakken. Ook dat overkwam Stef Bos. Welkom bij de Middle of the Road Show via diverse kanalen en hele lange palen. Jawel, maar ook via het wereldwijde Facebook. Nou, best wel grappig toch, zo'n Facebook. De Middle of the Road Show, like is. Hier is El.

geleden waren het de Rockets. Later Peter Gesnello. En als alter ego natuurlijk. Gompie. Peter Koelewijn hoorde je. En Alice. Hoe de... is Alice. Laten we blijft en beschaafd blijven in de middel van de roadshow. Eind de jaren 60. Love Affair. Everlasting Love.

de lange geschiedenis van de Drifters. Heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van deze groep. Waaronder Ben E. King, lieve mensen. En zelfs tegenwoordige treinengroepen die voortkwamen uit de oorspronkelijke Drifters. Nog op onder die naam. Het is toch handel. Het is steeds handel. You're more than a number. En My Little Red Book van de Drifters. Zichzelf. Muziek is als een mooi schilderij. Starry, starry.

Homer Howard en Bellamy. Die van het Derby in Florida. Een muziek de wereld is onder. Nederland en België blijven hun faam beperkt tot de twee singles Let Your Love Flow. En If I Said You Had a Beautiful Body, daar gaan de Bellamy brothers en wel. Oh, buurvrouw, doe alsjeblieft open. Heeft u nog van het heerlijke bruine suiker voorbij? Ja, oké. Okay. Sorry jongen, of zijn dit nou echt die ruige Rolling Stones? Die schatjes uit de jaren 60, 70.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Michael Jackson en Ben. Het was zijn eerste grote solo hit uitgebracht toen hij pas 14 jaar oud was. Zo, ja, daar zijn we dan weer op deze woensdag alweer. Ja, we breken de week gewoon eventjes door midden. Al is het een uur later dan 12 uur. Het is net 1 uur geweest in het programma Platenprak en ik mag het doen tot de klok van 2 uur. Dus hou je maar vast, veiligheidsriemen om en we knallen er lekker tegenaan tot 2. Zo dadelijk hoor je een echte klassieker van de Italiaanse meester Paolo Conte. En wist je dat het nummer eigenlijk heel bijzonder tot stand kwam? Conte werd eigenlijk, hij maakte de sfeer van de muziek niet om het kapot te maken met te veel zang. Dus koos hij voor bijna alle instrumenten en een paar simpele woorden. Hij vertelde in de interviews dat hij Max maar een mooie naam vond voor een mysterieuze, brede vriend die je liever op afstand houdt. Paolo Conte en Max, ik zeg welkom op deze woensdagmiddag.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità.

heeft niks met dom te maken hoor. Maar het is gewoon Dum Dum Girl van Talk Talk. Een echte New Wave klassieker die we in 84 voor het eerst hoorden. Hoewel de band in Engeland destijds niet altijd begrepen werd, bleken ze in Nederland een grote hit te pakken met het nummer. Wist je trouwens dat de zanger Mark Hollis bij het schrijven van de tekst een heel eigenzinnige methode gebruikte? Hij schreef de songteksten namelijk fonetisch op om precies de juiste emotie en klank in zijn stem te krijgen. Het nummer is vervolgens geen vrolijk popliedje, maar een oprecht verhaal over menselijkheid en gevoel. Max, ja, we gaan nog even straks door op Max, want natuurlijk was hij al wereldberoemd als de markante zanger en drummer van de symfonische rockband Kayak. Maar met het nummer bewees hij ook een solo en een enorme hitmachine te zijn. Luister maar eens naar Rain in May, Max Werner.

0: Oh, Machiela, Idea, oftewel Pino D'Angelo, een echte klassieker. Het nummer staat al bekend als een van de allereerste voorbeelden van de Italiaanse rap fusion en groeide uit tot een enorme Europese hit. En wist je dat het volgende nummer eigenlijk een vertaling is van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens? Wie zong het ook alweer? Maar dan in het Nederlands. Nou, pas na het overlijden van André in 2004 kreeg het lied een iconische status. Vooral nadat Guus Meeuwis het zong tijdens een indrukwekkende afscheidsdienst in de Arena. Geef me je angst, André Hazes.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: lekkere plaat in ieder geval. Het is een prachtig eerbetoon aan het legendarische soulzanger Smokey Robinson. En weet je wat dat nummer zo bijzonder maakt? Het is een grappig toeval in de Amerikaanse hitlijsten. In het najaar van 87 stonden zowel de ode van ABC als de eigen hit van Smokey Robinson tegelijkertijd in die top 10. Een plaat die de top 40 nooit gehaald heeft.
1: Luister, dit is een plaat die wel de tipparade heeft gehaald, maar nooit in de top 40 heeft gestaan. En hoe mooi is deze plaat wel niet? Zo zonde. Luister maar eens. Hij komt uit het jaar 1967.
0: We gaan inderdaad naar het jaar 1967. Het jaar waarin de Nederbeat zijn absolute hoogtepunt bereikt. Tussen alle rebelse gitaren door brengt de Haagse band Q65 de single Where is the Key uit. Voor de fans waren Wim Bieler en zijn mannen al grootheden. Maar met het nummer lieten ze een net iets verfijnende kant van hun garage rock horen. Toch gebeurde er iets opvallends. Een paar eerdere hit de hitlijsten bestormen, bleef het succes ditmaal steken in de tipparade. De grote stap naar de top 40 werd nooit gezet. De concurrentie was in die tijd moordend en misschien was de sound van Q65 voor het grote publiek net iets te duister of experimenteel. Het nummer miste een commerciële haakje dat nodig was voor radio van toen. Maar kijk je vandaag de dag terug, dan is Where is the Key uitgegroeid tot een echte cultklassieker. Het is een essentieel stuk Nederlands pop-erfgoed van de band die weigerde concessies te doen. Soms is de impact op de muziekgeschiedenis namelijk veel waardevoller dan een notering in de hitlijsten.

Een hele mooie nuchtere plaat. Sailing for Rod Stewart, wat ik aan dit je vertellen. Namelijk, het is een van de weinige nummers die hij volledig nuchter heeft ingezongen. Want de studio's in Amerika waren destijds namelijk drooggelegd. Dus er was geen druppel alcohol te vinden. We gaan even naar Eric Clapton en naar Shot the Sheriff. Want wist je dat deze grote hit van Eric Clapton eigenlijk een cover is? Hij nam het nummer in 1974 op. Een jaar nadat Bob Marley het origineel uitbracht. Clapton twijfelde enorm of hij het wel moest uitbrengen. Hij vond zelf dat de reggae vibe niet genoeg in de vingers had en wilde het eigenlijk niet op die album zetten. Maar gelukkig haalden de bandleden hem over. Want het werd een wereldwijd succes. En zelf zijn enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten.

De Britse soulklassieker kwam uit in 89 en werd een enorme wereldhit. Lisa Stansfield en All Around the World. Dan gaan we even naar de jaren zero's. Ja, waarom ook niet? Empire of the Sun is dit. En We Are the People. En dat kwam uit in 2009. En natuurlijk kwam hier in de hitparades terecht.

En dan zijn we zo'n klein beetje aan het eind gekomen van het programma Platenprak. Ja, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2, want dat doen we elke werkdag natuurlijk. Hier op jouw radiostation. We gaan even naar Joe Cocker. Dat was een meester in het zingen van covers met zijn rauwe, unieke stem. Hij maakte van Unchain My Heart een echte rockklassieker. En wist je dat de schrijver van het nummer het ooit voor slechts $50 verkocht omdat hij krap zat bij kas? Wat een zonde. Hier is die, Unchain My Heart van Joe Cocker. En ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

is dat zelf geloof, hè? Dat op een gegeven moment Stan Ridgway en Camouflage was dit. Over die Vietnamoorlog. Dat op een gegeven moment zijn maagje toch een hele kogel uit de lucht sloeg. Dat is gewoon heel bijzonder. Ja, Stan Ridgway.

ja, die Stan Ridgway, om er even op terug te komen. Dat was dan een dingetje camouflage. En dan weet je die klapper ook, camouflage. Die, ja, wat is het? Een mariner. Mariner was dat. In de Vietnamoorlog in de jaren 60, 70. En ja, Stan Ridgway beweert

0: Kensington. Nou, leuke dingen maken ze. Ik ben benieuwd. Dus er komt een nieuw album. En het roddelcircuit heb ik dat gehoord. En of het helemaal waar is, moet je af en toe afvragen. Want het is een roddelcircuit natuurlijk. Ja, ja.
1: De magische muziekselectie.
0: En hier is Karin Koors met De Sleutel.

0: Opportunities. Dat was het. In Afternoon Delight, jouw favoriete radiostation, toch?
1: De beste mix.
0: Helaas, ik moet er iedere keer weer aan denken. Het is altijd spijtig dat bepaalde artiesten het leven laten. En bepaalde artiesten, eigenlijk alle artiesten. Maar ja, je hebt niet het even geleefd. Dat blijft ook wel. Rob ten Nijs ging niet zo goed meer met hem. Hè? En uiteindelijk overleden. Hij heeft een heel gaaf erfenis achtergelaten. Als wil ik weten. Rob ten Nijs. Met Dat Is Alles. En de Cardigans erachteraan met Love.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Marco Bezzato en Do. Marco Bezzato met pensioen en Do. Ik weet niet waar ze is. Ze is niet meer, volgens mij. Ja, ze leeft nog wel, maar je hoort er niet gek veel meer van. Dat kan, hè? Dat valt ook niet mee om inspiratie te vinden in iedere keer weer nieuwe liedjes. Ik dacht dat ook. Ja, de rollator is geplaatst. Act of Force nu met Cold Blooded Lover.
1: De rollator
2: Disco!
1: Disco plaat.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: lijk steeds meer op jou.
1: Ja, en dat is nog waar ook. Dat is echt zo. Maar ik heb ook wel wat van mijn moeder gehoord. Ja. De Goombay Dance Band van Sun of Jamaica, Take a Ride to Puerto Rico, is ook gemaakt.

0: Smith hier. Find me in the bar. Dat is nog betaalbaar, denk ik. Nou, Goodbye Dennis bent daar weer voor met Take a Ride to Puerto Rico. Tussen Pieter nu met Pins and Needles als laatste in deze afternoon. Bedankt voor het luisteren.
1: Patrick Vijfhuizen. Stop.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg. 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
3: Hey, goeie.
4: Taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
0: You're listening to the best music you'll find anywhere.

september. We zitten officieel in de meteorologische herfst. En let op, dat is alleen voor de meteorologen. Zodat zij de statistieken en de staatjes kunnen opmaken en concluderen wat voor soort zomer we hebben gehad. Nou, dat weten we eigenlijk al, toch? Maar goed, laat ik niet de conclusies trekken, want daar moet je voor gestudeerd hebben. En dat heb ik niet. Nee, daar ben ik eerlijk in. De officiële herfst begint op 23 september, want de zomer loopt officieel door tot de herfstequinox. Die is dit jaar dus op 23 september. Woensdag, dat betekent Rob op woensdag, met een heel uur classics, waarvan twee van die klassieken zometeen van vinyl in de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aan en ik draai natuurlijk af en toe ook een hitje voor je. Ik heet je van harte welkom. Ik zou zeggen, geniet van die klassiekers. Die radio die mag weer voluit en ik wens je heel veel plezier. Het komende uur.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee vinylsingeltjes voor je gaan draaien. Lekker, lekker, lekker. En ik kan je zeggen dat we vandaag goed in de dames zitten. Zometeen een Brits meidengroepje. Een ska-bandje eigenlijk. Die werd opgericht in 1983. En ze traden ooit op in de roemruchte Britse comedyserie The Young Ones in 1984. Maar een grote doorbraak zou pas een jaar later zijn met een zomersliedje. Die ga je zometeen horen. Amazulu komt eraan met Too Good To Be Forgotten. Maar eerst een Amerikaans-Australische zangeres die al heel jong op de planken stond in de musical Hair. Ze is dan ook opgenomen in de Aria Hall of Fame. Dus niet Aria, maar Aria van Arias. Het meest succesvol was ze echter in Australië en Nieuw-Zeeland. En in totaal bracht ze 7 albums uit en een hele reeks singles, waarvan er eigenlijk maar 2 een succes werden in Europa. Allebei in het begin van de jaren 80 trouwens. En een van die hitjes, die hoor je nu. Marsha Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees.

Halverwege de jaren 80, Amazulu en Too Good To Be Forgotten. En ik weet niet of je toevallig in de gelegenheid bent om het videoclipje er een keer bij te zoeken, maar dat zou ik voor de gein toch eens een keer doen. Dan kom je er namelijk achter dat de dames in kwestie niet heel goed waren in playbacken. Nee, of ze nou het liedje niet goed kenden, of ze waren misschien een beetje dronken. Ze hadden in ieder geval veel lol, dat is ook wat. Een bijzonder vreemde titel heb ik hier, Rendezvous 602. Bel me even als je weet wat het betekent.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.

Het jaar schiet alweer lekker op. We hebben nog maar 120 dagen over. Dan is het alweer een nieuw jaar. Zo snel gaat dat. En over snel gesproken, dit is de ene laatste Roppe woensdag voor mijn vakantie. Dus volgende week is er nog één en dan heb ik lekker de rest van de maand vrij. Heerlijk. Ik ga nog even met je kijken naar de historische nieuwsfeitjes. En we beginnen vandaag lang geleden, 1939. Toen zou namelijk de eerste Deux-Chevaux het licht zien vanuit de Citroën-fabriek in Frankrijk. En er was eens een voetbalwedstrijd. Op zich niks bijzonders zou je bijna zeggen, maar wel in 2011. Toen werd de wedstrijd Nederland-San Marino gespeeld. En die eindigde in een 11-0 overwinning voor Nederland. En dat is de grootste uitslag tot nu toe. In 2021 brengt ABBA een nieuw album uit met de naam Voyage. Hieraan vastgekoppeld een concertreeks in Londen, zonder dat de leden van de groep op het podium komen te staan. Zij zijn namelijk vervangen door hologrammen, die voor de gelegenheid Avatars worden genoemd. Eens even kijken of er nog jarigen zijn. Ja, een heleboel zelfs. Waaronder Esther Oosterbeek, voormalig Dolly Dot en Rutja Kot. Die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ben jij nou vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. En maak er een heel mooi en heel fijn feestje van.

netjes zegt, dan is dit een bijzondere combinatie aan instrumenten. Het doet bijna pijn in je oren. Het zal wel bewust zo gekozen zijn. Blood, Sweat and Tears. En ik moest even heel goed kijken of dit wel een nummer uit de 60's was. Want persoonlijk dacht ik dat dit uit de 70's kwam. Maar het is in 1967 uitgebracht. Dus het mag allemaal. Blood, Sweat and Tears, een band die een soort mix maakte tussen psychedelische rockmuziek en jazzmuziek. Je moet ervan houden, zeggen we dan maar. Rob op woensdag, heel erg fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we het broodje aanverhaal doen. Maar eerst The Weeknd in Starboy in de Kygo Remix.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aan?
2: Het is al bijna een traditie, ons wekelijkse broodje aan verhaal. En ik begin vandaag maar eens met de disclaimer. Broodje aan verhalen zijn niet waar gebeurd. Nou, en waarom doe ik dat? Ik ga je namelijk voeden met een ouderwetse portie horror. Met andere woorden, ik ga een poging doen om je nachtrust te verstoren. Luister maar. Tussen 1999 en 2005 vonden in Japan de zogeheten Alice-moorden plaats. Op de plek van elke moord was de naam Alice geschreven in het bloed van het slachtoffer. Een man die werd aangehouden omdat hij een jas van een van de slachtoffers droeg, beweerde dat hij die jas had gekregen van een boosaardige geest. Een hele bijzondere, namelijk eentje zonder gezicht. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.
3: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

0: gevuld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoopend Hoek en Roelevarensveen. Een half uur extra reistijd. Dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. Een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd, tussen Nijega en Hardegrijp, een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.

weekend. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook 2 Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een 3e Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft 2 boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Via internet.
4: Via internet.
3: Dit is Radio Amerika.
4: www.radioamerika.nl

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandchef Kaja Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.

Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf, die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wiegen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. 2 agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. 2 agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit na verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.

0: today is different. I don't know, what kid today is different.
1: Voorzien jou van het beste.
2: Wij voorzien jou van het beste.
1: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Goed genoeg voor jou.
1: Dit is Radio Amerika.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.